0: Quebec. Just met een wagen. Als je het van die wordt wel doen als de rol.
1: Quebec,
0: Quebec, 2 semaines de vacances, contactez le centre de Montréal, 1-3-2, 2 semaines, 2-7, au revoir.